tafel was gedekt voor twee. In het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast.

pijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet.

het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht.